terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

net zo'n beetje op de valreep van 1999. Blue en Dada D van Eiffel 65. Vijf weken in de hoogste regionen van de hitparade. Ja, dat was net op de valreep van het millennium, hè? Weet je dat nog? Toen hadden we paniek, hè? Van, oh jee, de computers die stoppen ermee. Alles gaat de mist in en zo. Nou, dat viel achteraf best mee. Maar goed, in elk geval, dit was een hitje net voor het millennium, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is vrijdag. We zijn 21 augustus. Ja, de Waalse rechtbank heeft de 49-jarige Gregory Lenossi veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar voor poging tot moord.

het op zijn buurman. De zaak maakte veel los in Wallonië, in België. Lenosi verdenkt zijn buurman ervan het zoontje van zijn vriendin seksueel te hebben misbruikt. Ja, Lenosi moest na de uitspraak door verschillende politieagenten uit de zaal worden verwijderd, omdat hij aan het schelden en het schreeuwen was. Ja, de aanhangers van Lenosi die protesteerden bij de rechtbank. Buurman Mark P. werd in 2020 veroordeeld voor het aanranden van een 5-jarige jongen. Hij kreeg toen 37 maanden voorwaardelijke zelfstraf met psychologische begeleiding en een contactverbod met minderjarigen. Ja, volgens de verdachte vertelde zijn 6-jarige stiefzoon rare verhalen waaruit hij opmaakte dat het jongetje misbruikt was door de buurman. Ja, volgens de Belgische media zou Lenosi daarna naar de politie zijn gestapt, maar vond hij de reactie niet snel genoeg. Wat andere media, kranten, op internet, ja, zou de zaak zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Ja, vervolgens nodigde Lenosi zijn buurman bij hem uit. De man beweerde dat P. eenmaal binnen de beschuldigingen van het misbruik heeft toegegeven op beelden. En dat werd ook gefilmd. En daar is ook te zien hoe het slachtoffer op de grond ligt met bloed om zich heen. En door Lenosi wordt geslagen. Blijf van de kinderen af, zo roept hij op de beelden tegen zijn buurman. Nou ja, verder werden toen de hulpdiensten ingeschakeld. En toen werd P. later gevonden, bewusteloos in een plas bloed. Ja, de Belgische media die schrijft dat hij sindsdien in een semi-vegetatieve toestand verkeert. De man kan niet meer communiceren, zichzelf eten geven of zelfstandig bewegen. Ja, dat heeft wat losgemaakt daar in Wallonië, hoor. Ja. Ja, het Nieuwsblad schrijft ook dat er nog een klacht liep tegen P. in Wallonië van een andere vader in de staat. Zijn dochter zou ook nog een keer door P. misbruikt zijn. De man zou een speelruimte hebben ingericht in huis waar kinderen uit de buurt konden komen spelen. En op zijn telefoon zijn regisseurs seksueel getinte foto's aangetroffen van het meisje. Ja, dus het is nogal een zaak, zeg, daar, wat daar momenteel speelt, hè. Ja, hij heeft in elk geval 17 jaar gekregen, de Belg, voor moordpogingen op de buurman die zijn stiefzoon zou hebben misbruikt. Ja. Oh, oh, oh, wat een ellende allemaal, hè. Ja, voor de wekker wakker. Het is vrijdag. Het is bijna weekend, hè.

0: Elke morgen opgewekt uit bed.
1: Zo is het maar net, ook op deze vrijdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, niet alleen de Nederlandse Formule 1-fans die vinden het jammer dat Zandvoort na dit weekend van de kalender verdwijnt. Ook onder de coureurs overheerst teleurstelling over het laatste raceweekend in de Noord-Hollandse duinen. Naast de contractverlenging van Max Verstappen was het naderende afscheid van Zandvoort donderdag het belangrijkste gespreksonderwerp. Ja, de coureurs die noemen vooral het ouderwetse karakter van de baan erg uitdagend. De kombochten bijvoorbeeld en een unieke sfeer op de tribunes. Ja, Max Verstappen vindt dat de Formule 1 een bijzondere plek kwijtraakt. De viervoudige wereldkampioen noemt Zandvoort een van de beste circuits op de kalender. Het is echt ouderwets racen, zo zegt hij. Sommige banen waarop we tegenwoordig rijden, ik ga geen namen noemen, die missen karakter. Ja, Lando Norris is het helemaal eens met Verstappen. Hoewel de meeste fans er zijn voor één coureur, is het altijd een leuk evenement, zo zegt hij. Er is veel passie en dat is wat je wilt. Ik ga liever naar kleinere races waar de fans enthousiaster zijn dan een evenement beter is dan naar een andere locatie waar het allemaal minder is. Ja. Volgens Max Verstappen staat zijn oordeel los van het feit dat Zandvoort zijn thuisrace is. Hij zegt ook: als ik niet een Nederlander was geweest, had ik dit een fantastisch circuit gevonden. Dat het mijn thuisrace is, maakt het voor mij wel extra bijzonder. Ja, het is echt klaar, hè. Dit weekend nog één keer Zandvoort en dan wordt daar niet meer geraced, hè. Ja. Is ook misschien wel beter voor het milieu. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben vandaag. Ja, een natuurbrand in België, in de Hoge Venne, is grotendeels geblust. Die sinds vrijdag al aan het woeden is. Dat melden lokale autoriteiten. Als de weersomstandigheden hetzelfde blijven, dan zal de brand zich ook niet meer opwakkeren of verspreiden. Zo heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De situatie is onder controle. Ja, bij de brand is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied in België afgebrand. Het is een gebied dat ongeveer net zo groot is als Vlieland. Ja, een grote storm heeft ook het blussen vorige week wat geholpen. Ja, volgens het Franstalige medium viel er in enkele minuten maar schatting 150 miljoen liter regen op het getroffen gebied. En dat is meer regen dan in 6 dagen daarvoor. Ja, ook was er hulp van andere landen. Nederlanders, Duitsers, Nooren en Zweedse blushelikopters. Die ze hebben ook geholpen in België om de brand te blussen in het natuurgebied. Hè? Wat wel jammer is natuurlijk, hè? De Belgische Hoge Venne. Ja. Goed, vandaag het weerbericht. Er komen vooral buien in het begin voor in de kustgebieden. Landinwaarts is het nog een tijdje droog. De buien die gaan zich uitbreiden over vrijwel het hele land. Lokaal is er zelfs onweer mogelijk. Dat was gisteren ook het geval. Hè? Gisteravond eventjes, zo'n beetje rond 1:00 of 6:00. Bam, dat was het. Rond het Van Vliethuis. We hebben te maken met een matige noordwestenwind. Het wordt ongeveer 18 tot 21 graden. Morgen, komend weekend, dan is er weer regen. En later krijgen we de droge periode weer de overhand. Het wordt morgen wat kouder, rond de 20 graden, maar nog wel lekker toeven. En 18 graden aan de kust, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is vrijdag. Nog even doorbijten, hè. En dan is het echt weekend.

Teun en Toon, die missen we nog. Maar het was August van Engelen. En blijf eeuwig bij me. Het is de dagtopper van deze vrijdag. De 21ste augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedroon vernietigd. De president die wijst net als de voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen met de vinger naar Rusland. Ze spreekt van een hybride oorlogsvoering. De drone werd ontdekt in de buurt van het Neptune Deep project. De Roemenen bouwen eraan een installatie om vanaf volgend jaar gas te kunnen oppompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Ja, volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden die daar aan het werk waren. Ja, en om te voorkomen dat ouders met schoolgaande kinderen veel extra reistijd kwijt zijn door wegwerkzaamheden, worden in Midden-Delftland gratis elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld. Kijk, er is zelfs gekeken naar een boot, een huifkar of een golfkarretje als alternatief. Maar nee, de bakfiets die kwam als beste uit de bus. Ja, tot in 2029, dus nog 3 jaar, wordt er gewerkt aan de N468. Dat is de provinciale weg van 7 kilometer die over een dijk door Midden-Delftland loopt. Ja, grofweg tussen Maasland en Schipluiden. Ja, de hele weg gaat op de schop. Het wegdek moet steviger gemaakt worden. De dijk wordt verhoogd. Ondergrondse kabels en leidingen die worden eventueel vervangen of gecontroleerd. Ja, en voor de bewoners van het gebied is dat erg lastig, omdat de N468 de enige hoofdweg door het gebied is. En de elektrische bakfietsen zijn een goede oplossing, zo zeggen de woordvoerders. Ja, ze worden beschikbaar gesteld aan gezinnen die anders flink zouden moeten omrijden. Ze kunnen zich ervoor inschrijven en dat scheelt ze veel tijd met de kinderen naar school en naar de sport brengen. Ja, eigenlijk zou zoiets in elke plaats moeten, hè? Dat in plaats van met de auto, dat je dan een bakfiets krijgt om van A naar B te kunnen. Dat scheelt een hoop benzine ten eerste. Ten tweede, het is beter voor het milieu. En het is minder druk op de weg. Ja, dat zou wel een oplossing zijn, denk ik hoor. Gewoon iedereen een gratis bakfiets. Ik zou er ook wel eentje willen hoor, een bakfietsje.

Bruno Mars hoorde je met On My Soul bij Voor de Wekker Wakker op deze 21ste augustus. Ja, op deze dag trouwens, in 1982, staat er een liedje van André van Duin op de bovenste plaats in de top 40. 4 weken lang, ja, scoort hij in Nederland, België en er is zelfs een Duitse versie. Ja. Dat doen we niet hoor, die Duitse versie. We pakken het bij de Nederlandse. Als je huilt... 1982.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

eventjes wat mingeliedjes van Elvis Presley, hè. De Elvis Presley vrijdag wordt die ook wel genoemd, hè. Moody Blue, mocht je nog een leuk liedje weten van Elvis Presley, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com, hè. Ja, op deze dag in 1816, Nederland voert het metriek stelsel in van maten en gewichten. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd dat een kilo 1000 gram is en een meter 100 centimeter. Ja, hetzelfde jaar zou Nederland ook het decimale muntstelsel invoeren. Dat gebeurt trouwens ook in meerdere landen, in België ook en ook in Duitsland. Er komt in Nederland een zilveren gulden die verdeeld is in 100 centen in plaats van, ja, 20 stuivers. Ja, heel veel mensen denken nu abracadabra van wat is een stuiver, jongens. Ja, vroeger was het 5 cent, hè. Ja. En de gulden, dat was 100 cent. Ja, ik heb er nog mee afgerekend, joh. Zo prehistorisch ben ik wel. Ja, en in 1841, John Hampton uit New Orleans krijgt patent op de jaloezie, beter bekend onder de naam Luxaflex. In 1841 al. En in Detroit wordt de autofabriek Cadillac opgericht. Ja, het merk is vernoemd naar de 18e-eeuwse stichter van de stad, de Fransman Antoine de la Motte, Sieur de Cadillac. Ja, mooie namen hebben ze er allemaal, hè. Ja. En de Mona Lisa, die wordt gestolen in 1911 uit het Louvre in Parijs. In december 1913 wordt het wereldberoemde schilderij van Leonardo da Vinci in Florence onbeschadigd teruggevonden. In verband met de zaak wordt een kunstenaar uit die stad in 1911, Vincenzo Perugia, aangehouden. Hij had de Mona Lisa thuis staan en hij wilde hem verkopen aan een antiekhandelaar. Ja. Maar hij is gelukkig weer terug, hè? Ja, de Mona Lisa. Goed, voor de wekker wakker. Straks nog even wat laatste nieuwsberichten. Maar ja, ik hoorde dit liedje gisteren op de radio. Ik hoorde hem vanmorgen vroeg. Ik hoorde hem gisteravond laat. Ja, ik kan het niet laten. Ik vind het zo'n lekker nummer.

Ismael Ultra en Hugel met Moving to the Sun. Voor de wekker wakker. Ja, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada hebben Israël op de vingers getikt in verband met het openstellen van biedingen voor een bouwproject ten oosten van Jeruzalem. Het zogeheten E1-project maakte een toekomstige staat voor de Palestijnen vrijwel onmogelijk. Ja, Israël wil beginnen met de bouw van 1200 huizen, een derde van het totaal. En daarmee zou de Westoever in tweeën worden gesneden. Het project werd al in de jaren 90 gelanceerd, maar er was veel kritiek en toen was het op de lange baan geschoven. En nu willen ze toch weer de boel in gang gaan zetten. Ja, Israël. En Anna Vares is gestopt met het drinken van alcohol. 49-jarige actrice die vertelt in haar podcast Dear Chelsea dat de beslissing haar meerdere positieve veranderingen heeft gebracht. Ja, en het blijkt dat er voor mij absoluut een verband bestaat tussen drinken en depressie, zo zegt ze. Ik moest een stap terug doen om mezelf niet langer te saboteren. Wanneer ze precies is gestopt met alcohol, dat heeft de actrice niet verteld. Ja, we kennen haar natuurlijk uit films, hè, Scary Movie, The House Bunny onder andere. Hè. En voor zover bekend sprak ze niet eerder publiekelijk over haar alcoholgebruik. En als laatste, in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig neergestort. Er zaten 8 mensen in, zo meldt de overheidsorganisatie, die zich onder meer bezig hield met de veiligheid van het luchtverkeer. Ja, het vliegtuig was onderweg naar de grootste stad van Alaska, naar Cape Newham in het dunbevolkte westen. Daar wilden ze ook heen. En bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort. Het is nog niet bekend hoe dat kon. Ja, aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is ook onbekend wie dat zijn en wat hun lot was. Ja, het vliegveld van Cape Newham is niet meer dan een start- en landingsbaan. En alleen in gebruik door het Amerikaanse leger. Ja, sinds de jaren 50 is bij Cape Newham een radarstation gevestigd van het Amerikaanse leger. Tijdens de Koude Oorlog was deze bedoeld om dreiging vanuit de Sovjet-Unie op tijd te kunnen waarnemen. Ja, nu is er dus een vliegtuigje neergestort. Nou ja, meer nieuws volgt uiteraard gewoon vandaag via de bekende nieuwsmedia.

I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootgaaltert.
3: Vanuit de studio in het centrum van Europa, dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

De hitkampioen, het programma waar je niets dan feel good hits hoorde. We hoorden net Roxette en Joyride. Ik neem u nog eens even mee naar de jaren 80. Daar was een groepje uit Nederland, ze heette de Time Bandits. Ze hadden twee grote hits en dit was één ervan.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

0: wereldkampioen souvenir met Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. De hitkampioen, die zit er weer op. Wij bedanken jou voor het luisteren. En we begroeten jou natuurlijk heel graag tijdens een volgende hitkampioen. En we gaan eruit met klasse. The Texas Midnight Runners. Dit is Come On Aline.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

opgericht in 1975. Het gezicht van de shirts was de zangeres Annie Golden. Please, tell me your plans. Welkom, lieve vrienden, waar ook op deze avond. Lekker terug van de voltooid verleden tijd. 58 minuten op je radio, de middel of de roadshow.

Wat waren dat de muzikale jaren, hè? Die jaren 70. Blonde, I'm gonna love you too. En zij was inderdaad een klein beetje blond, maar voor origine donker, wist je dat? Ja, voortgekomen uit de New Yorkse New Wave scene. En jaren later nog steeds op de radio. Zo hoort dat. Daar hoort een plaat thuis. Muziek van toen, de catacomben. Ja, dat zijn het inderdaad. Platen uit de stof herrezen. Dit is inmiddels de roadshow van jou op je radio. Wereldwijd ontvangen, natuurlijk ook via andere kanalen. En wifi, geweldig! Heb je ons al gevonden op Facebook?

0: mag je niet meer zeggen, hè? 9 geloof ik. Nee, dat mag je niet meer. Gewoon donkere medegenoten. Sheila en Black Devotion horen je terug uit de gouden tijd met Elspeger.
1: Voor achter de
0: hij was een zanger van het Nederlandse lied. Hij begon zijn carrière in de jaren 60 en stond geruime tijd onder contact bij Johnny Hoesja, wie niet? Haha, tuurlijk!
1: Dit is de middel op de
0: en alle zomer in 1968.

0: teksten. Zij pakte snel de trein naar Rotterdam en zwaaide naar hem toen de boodans af. Ja, leuk.
1: Leuk voor de pensionada's, vrienden. Ja, natuurlijk in de States wat meegeluisterd. In de Verenigde Staten van Amerika. Dankzij onze zenders van Net FM. Wees welkom vrienden op de zender. Dit is de Middle of the Road Show. Ook Barry Manilow kwam je tegen met Can't Smile Without You. En dit is Marshall Hayne, Dancing.

Mag het vandaag met slagroom, lieve Brenda? Wat zei je? Is Arnold? Oh, Arnold is aan het koffie. Al gezellig. Dat zal zo weer te sterk zijn.

plaatje uit 1977 afkomstig is. The Middle of the Road Show met gouden klanken uit een mooi verleden. En fotografisch fantastisch verleden. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Zo hoor je ze terug in de show. Met ook natuurlijk vandaag Mai Tai.

Is het mooi of is het mooi? Fantastisch toch, hè? Lekker, joh. Deze man die kreeg op zijn 10e van zijn ouders zijn eerste gitaar. En jaren later stond hij op het podium met Pink Floyd en Thin Lizzy. Jazeker. Zo. En wat was dit voor een fantastisch solo nummer, zeg maar, de man. Snowy White, weet je nog? Dat waren gouden tijden. Dit is de Middle of the Road Show.

Ook voor zijn eigen hoek natuurlijk. Belinda Muldijk heeft veel gedaan, veel betekend. Maar goed, dat verhaal is ook bekend. En dat hij getrouwd is geweest met Ellie de Nijs. Natuurlijk, joh. Maar goed, lieve vrienden. En ook Steve Harley en Cockney Rebel kwamen langs in de middel van de roadshow met Make Me Smile. Ik kreeg zojuist een telefoontje van ons aller Leon B. Dat is een van onze luistervinken in Zuid-Limburg. Ook in uw regio zijn we uitstekend ontvangen. Lieve vrienden, wees welkom.

Chicago. Heel veel 70's vandaag in de Middle of the Road Show. En misschien was dit wel de meest succesvolle band die Nottingham ooit heeft voortgebracht. Paper Lace scoorde in totaal 3 hits. Billy Don't Be Your Hero, The Black Eyed Boys en...

Weet je wat feitelijk het woord DJ betekent? Ja, DJ. Platenruiter. Ja. We hebben allemaal wat gedaan met die massa platen. En waren in dit geval de Crazy Horses. Totaal van het padje af. Daar waren ze in het begin. Als we begonnen zo later gingen ze subtieler en subtieler en subtieler. Maar goed, dat waren ze ook bekend vrienden. Tot zover. En iets verder. De middel of de roadshow voor vandaag. Maar gelukkig dat veel meer lekkers op jouw eigen radio. Dus blijf er lekker gaan hangen. Vermaak je nog een beetje. Graag tot morgen.

Love Shine a Light, een nummer van de Britse band Katrina and the Waves uit 1997. Het is de eerste single van hun negende en laatste studioalbum Walk on Water. Het werd een grote hit in 12 jaar na Walking on Sunshine in 1985. Met Love Shine and Light vertegenwoordigde Katrina and the Waves het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival in 1997. Vrienden, welkom vandaag vrijdag. Als de laatste aflevering van deze week. Dit is Weer of Geen Weer. Hij schouwtape het weerbericht, artiest van de dag en muziek. Ik heb Figel Sharky, ik heb 10cc. Ik heb John Paul, Ringo en George, de Beatles natuurlijk. Ik heb de Spice Girls, Fairground Attraction, Camilo Cabello en vele anderen. Tweede plaat, Ian Dury, Sex, Drugs and Rock and Roll.

Een nummer geschreven door Brian Ferry uit 1982. Je hoorde Roxy Music met Avalon. In 5 jaar tijd is het aantal studenten in België dat een beroep doet op een leefloon om hun studies te betalen met ruim een vijfde gegroeid tot meer dan 42.000. En dat heeft een logische verklaring. Maar er zijn ook signalen van misbruik.

Lady Madonna van de Beatles. Precies 35 jaar geleden, het was 21 augustus 1991, wordt Letland onafhankelijk. De hoofdstad is Riga. Het land is bijna 65.000 vierkante kilometer groot en er wonen circa 1.900.000 inwoners. De munteenheid is er euro.

0: maart 1997, de Spice Girls, Who Do You Think You Are?
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Heb jij last van een verstopt toilet? Wel, pak een wc-borstel en ook een vuilniszak. Stop de wc-borstel in de vuilniszak, borstel beneden en steel naar boven. En nu stop je de vuilzak met borstel in het toilet. Pak de steel beet en beweeg op en neer. En hierdoor trekt de plastic zak vacuüm en verdwijnt de verstopping in geen tijd. Alles loopt weer soepel weg.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Nancy Sinatra. Een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de oudste dochter van zanger Frank Sinatra en zijn toenmalige vrouw Nancy Barbato. Ze heeft toch een broer, Frank Jr., en een zus, Tina. Haar ouders scheiden in 1951. Twee nummers van Nancy Sinatra. De eerste, Sugar Town, en de tweede, The City Never Sleeps at Night.

0: Radio Grootoudert.
1: Weer of geen weer op vrijdag.

te beluisteren. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden, vandaag. 20 graden, de zon is er, er zijn wolken. Maar er zullen ook buien zijn. Hetzelfde scenario morgen, dan gaan we 1 graadje zakken, 19. En dan zondag ook 19 graden, die buien zijn weg, maar de zon en de wolken zijn er wel. Volgende week maandag 21, dinsdag 21, woensdag 23 graden. En donderdag is de zon weer verdwenen. Wolken en regen bij 21 graden. De vakantieoorde Tenerife 26, Las Palmas 25, Malaga 31. In Antalya, dat is nog straffer, 38 graden. En in Benidorm 29. Ik wens je alvast een heel prettig weekend. Geniet ervan. Laat de hond uit. En stel u de vraag, wie laat wie nu uit? Ja? Of doe een restaurantje, dat kan ook altijd. Maak er een fijn weekend van. We zijn er maandag terug, nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren. Bij leven en welzijn, tot maandag. We gaan eruit met Dan Hartman.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de

dat is nog eens een plaat om je vrijdagmiddag mee te starten. Hè? Inderdaad, wel het weekend begint vandaag hier nu. En de lunchbreak natuurlijk. Hè. Het is iets over 12 uur geworden. Van harte welkom. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes. Een hele grote hit voor de dame hier die aan de zingen is natuurlijk. Hè. Hadis, ze komt uit België. En ze zong Doom Tek Tek Tek, Doom Tek Tek. Ja, geen een moeilijke titel als ze mij vraagt. Hartelijk welkom in het weekend en in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur. Hier is Humpy en Alice. Who the fuck is Alice?

En al die mannen wisten niet welke naam ze moesten kiezen voor hun groep, hè? Inderdaad niet. En toen zag er een van die mannen hun moeder de kast poetsen met wax. En toen dacht hij, godverdorie, ja, dit is het. Dit moet het worden. Wax dus. En dat allemaal met hun ride between the eyes hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Inderdaad, Mr. Van Halen hemzelf en dit allemaal met zijn penna. Maar ja. En hier is Queen and I Want to Break Free, baby.

Ja, inderdaad, het is eens iets anders natuurlijk, hè. Ja, heel Want to Break Free, helemaal de mannen die hen verkleden in vrouwenkledij natuurlijk, ja. Wie heeft dat nooit gedaan? Ja, er zijn er veel die gaan carnavallen dan in vrouwenkledij en zo natuurlijk, hè. Dan komt er waar aard boven schijnt. Queen and I Want to Break Free, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. Het is tijd voor Bruce Springsteen. Zo direct het heetste nieuws van toen en dat gaat over, even kijken, gaat over Taylor Swift en het dan met het nummer Shake It Off. Waarom ze dat heeft uitgebracht, wel, dat verneem je straks hier in het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes de mannen van Bruce Springsteen samen.

0: Dit is Radio Groothaaltert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Ja, inderdaad, met het weekend voor de deur. Een hele bijzondere goeie vrijdagmiddag. Hoos je pas afstemt wel van harte welkom in het lunchbreak. Breaking nieuws van toen. We gaan terug naar december 2025 met Taylor Swift. Vandaag wordt Taylor Swift 37 jaar. Haar hit Shake It Off komt uit haar vijfde plaat. In 1989 betekent dat een belangrijk kantelpunt. En het hele album is geïnspireerd door Synthpop. Uit de jaren 80, wat Taylor het eerste officiële popplaat maakt en waarmee ze het imago van de countryzangeres van zich af wil schudden. Hier is het als het ware met het Shake It Off van het country. Hier is Taylor Swift en Shake It Off.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad, New Religion. Dat was heel de week onze hit voor deze week natuurlijk. En ja, ondertussen overal gedraaid en overal aan het optreden hebben we gezien. Babe Reunion en Fateless en dit allemaal met haar New Religion. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij best kan verteren. Hier is muziek van Tears for Fears en Shouts.

Inderdaad, de ene hode van de zomer en de andere hode van de kerst. Hè. Ja, inderdaad, het moet een beetje verschil zijn natuurlijk. Het moet voor iedereen wat, zeg ik altijd. Heel de week was hij onze artiest van de week natuurlijk, André Hazes. En dat was de zomer. Ja, het is nog niet voorbij, hè? Nee. Hoe gaan ze onze André Hazes dat? Maar nee, het is nog niet voorbij. En misschien in september krijgen we ook nog een Indian Summer. Je weet nooit. Hier is Back to Life met Soul to Soul.

Oké, inderdaad, lekker op naar het eerste van 1 uur natuurlijk hier deze vrijdagmiddag met muziek van Soul to Soul en Back to Life, Back to Reality. Ja, je moet maar eens beide binnen en de realiteit staan natuurlijk, niet blijven dromen. Hier is de Police. En we zijn er heel tevreden mee natuurlijk. En ja, wat ze doet, doet ze goed natuurlijk. Every little thing she does is magic. Hier dus de Police.

En we zijn weer vertrokken met dit programma op jouw favoriete radiostation op de Nederlandstalige Tour. Dat was Anneke Soetaert uit de jaren 70 met haar nummertje Weet je, weet je, weet je. De dag van tegenwoordig zou ze in Florida moeten wonen. Hier zijn Jaap, Reesema en Pommelien Thijs met hun versie Een Ster.

Een nummertje uit 1963, The Strangers, een van de weinige nummertjes waar ze mooi Nederlands zingen. Hè? Ding dange oela, normaal zingen ze in het Antwerps. Hè? Ben Alberts is dit met Dans met mij.

Een nummertje dat je vindt op zijn LP. Ja, het was nog een LP toen in de tijd. Nummer 7 van Wiltura. Dem die Dem, 1969. Het begint een beetje met gekraak. Maar we gaan het vrouwenalfabet volgens Monique Smit gaan beluisteren. Uit 2008.

0: Wij kennen ze van Heizelaar, België, ze nog leven op Litouwen. Hadden ook nog Vriendschap, Gal van mij, Eenvoud, Nooduitgang en deze uit 1986. Zwijgen, dat waren ze. Niemand minder dan het goede doel. Hier is een leuke plaat van Jean Thomas. Altijd duurt soms lang.
1: Nog

Jantje Koopmans band de zondags bij ons moeder op de koffie. Een nummertje dat in de jaren 80 werd uitgebracht. Hij had een paar hitjes en ja, wat hadden we dan nog? De Nacht, een duivenboer, de eerste kus. Een nummer dat toch niet... wat wilden we nu eigenlijk gaan zeggen? Niks zekers, hè? Ga gewoon maar door met op de Nederlandstalige tour. Hier is Get Ready.

0: En het pijn doet. En het pijn doet.
1: Glennis Grace was dat met haar nummertje uit 2013 ook alweer vandaan. En ze had het over Ondanks Alles. En hier zijn Swoop met Balmystique. Balmasqué is het. Ja, ons Frans is ook niet hoe dat moet, hè. Welkom op de Nederlandstalige Tour. We'll be right back.

België-Nederlands was dat, hè? Sabine Tils en Westlink, nummertje uit 2021. Als jij het niet meer weet en als ik het niet meer weet, moet ik muziek draaien, hè? Zoals deze uit het album Vallen en Opstaan van Rob de Nijs, een beetje meer.

dat waren ze, Yevgeny met Morgen ziet er goed uit. Ja, zeggen zij natuurlijk, hè. Goed, dat was op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriete radiostation. Ik ga je laten met de Sweet 16, een Nederlands meisjeskoor dat furore maakte van 1952 tot 1972. In 1960 werd deze hit uitgebracht, Peter genaamd. En ik zal zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek. Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

0: Zo,
1: we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hey, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

tegen wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet hem.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuis en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf. Ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In de plaats Boston.

lang vergeten. Muziek, toch uit 1985, van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zij zijn het. Blind van Blond.

Zuid-Italië, Mattia Bazar. En solo tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkey in Studio 2 City met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Oletta Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

ik dat niet. Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Richard O'Lineman.

shame. Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Durven ze niet meer. Hè? Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja. Yeah.

Dus dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je dubbel Dutch bedoelt, dan, dan bedoelden ze geen Nederlanders, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder Sonntag.

0: Nou, ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
3: Goodbye. Goodbye. Hey, bye.

0: zomer nog op vakantie moet en je zit aan het zwembad en ze doen daar van het animatieteam enkele gekke dingen, dan komt dit plaatje altijd tevoorschijn. Daddy Yankee en Dura.
1: De Turbulentie Show met Sjaak van Bellegem.

De sfeer is altijd geter en beter met deze zomerse geluiden van Gigi D'Agostino. L'amour toujours, de liefde kan mooi zijn. Zometeen de Beatles, maar eerst Ronnie Flex.

Het is vrijdag en dan gaat de zon voor iedereen weer schijnen, want het is weekend. Het waren de Beatles met Here Comes the Sun. Dansbare geluiden nu van Baby Rex.

waren in 2019 twee grootheden die de hitparade beheersten. Shawn Mendes en Camila Cabello. Het was Señorita. En als we het echt over een echte dame willen hebben, een echte señorita, dan hebben we het zeker over de nieuwe Ariana Grande.

0: Dan moet ik blijven stilzitten als je naar de discotheek gaat in het weekend. Alok en Khalid, dat was Dive Into Me. Zometeen nog Bob zijn vrijdags, Marco Schutmaker. Maar eerst Jimmy Roll.
1: Jacques van Belgen.

0: Alles kan kapot en Samuel Wilton. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelen Dit. Mijn naam is Bart Mottaar en zet uw komradio simpelweg in je radiotoestel.
1: Terug in de tijd. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

0: Deze dame werd geboren op 3 juni 1950 in Indiana. Het is een Amerikaanse soulzangeres en had een wereldhit met Too Much, Too Little en Too Late. Maar dit eigenlijk roept toch een beetje meer herinneringen op. Met name jou mee terug in de tijd in het gezelschap van Dennis Williams uit de hitparade van toen, exact 1984.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Ja hoor, af en toe zit een passage, of is een passage mogelijk uit de jaren 60, exact 1966 voor een geweest nummer 1 van Los Bravos en Black is Black. Moest je nu wat bijkomen, u luistert mee naar de nooit vervelende hits. Ik heb

hoor, dit is zeker een van die dansklassiekers. Dat is het minst wat je kan zeggen. Een grote hit hier bij ons in 1978 op naam van de Michael Zegger Band. En je hoort ze nog een keertje met Let's All Chance. Met vervolgens Jason Derulo en UD.

0: Sunshine is uitgebracht in 1994. Het is een nummer in de genres van de reggae, dance en natuurlijk ook pop. En heeft echt het karakter of de stijl van de jaren 90. De single werd uitgebracht onder het label Mega Records. En deze bevond zich in Scandinavië. Het werd een zomerset, een top 10 hit voor de Reggae 2 Sunshine in Duitsland, Nederland en in Vlaanderen. U genoot van de Reggae 2 Sunshine en Jumbo Jumbo. Muziek uit 1981 is onderweg van TC Mackett, TC Matic en Oelalala.
1: Bart Mottaar.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert. Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: Dit klinkt heel lekker in ons gehoor hier in de Noordverbinding. Dit moest je nu wat wij komen. Mijn naam is Bart Mataar en zit het komend radio simpelweg in je radiotoestel. Met muzikaal geweld op de radio van Stefania. En het bliksemt en het dondert. Onderweg muziek van NXS.
1: Bart Mataar neemt je mee terug in de tijd.

Wat een ongelofelijke klassieker. Nick Heyman overleed na een langdurige ziekte op 59-jarige leeftijd. De zanger werd vooral bekend door een reclamefilmpje van Levi's in 1985. Maar, moet je goed even de oren spitsen. Madonna was toen totaal weg van Kamen en contacteerde hem met de vraag om met hem samen te werken. De twee schreven dit nummer, Each Time You Break My Heart, waar eigenlijk Madonna te horen is op de achtergrond. We namen jou mee terug in de tijd gezellig met Nick Kamen uit 1986 en Each Time You Break My Heart. En dit hier is Benson Boone en The Man in Me.

Het blijft nog altijd een van die onsterfelijke melodieën. Het was uiteraard een hit in 1980. Kom binnen in de hitparade eind 1979 en behaalde net geen nummer 1 hit hier in Vlaanderen en in Nederland. Dit was uiteraard Pink Floyd en u kon Another Break in the Wall nog een keertje beluisteren uit eigenlijk 1980. Dit waren weer de Noord-Verveel-hits. Ik dank u voor het luisteren en zeg natuurlijk heel graag tot volgende week.

0: we zijn hier toch?
1: Ja, Baby Come Back, een hit uit 1966. Om onze opener vandaag eigenlijk, ja, zo wou ik het zeggen toch. De Eagles. Hey, hallo, ik heet jullie hartelijk welkom tussen de vlag door. Want het is niet meer hetzelfde weertje van vorige week. Nog een geluk zeg wel, want vorige week vrijdag was het echt niet te doen om buiten te komen. Ik veronderstel dat jullie allemaal massaal binnengezeten hebben toen. Onder een beschutting, met de airco aan, wie weet.

zal geweest zijn in het noorden van Nederland. Misschien dat het daar ietsje minder warm geweest is. Maar ja, ik zal het eens moeten vragen aan onze collega Dick. Die gaat het weten. Bedankt aan de voorgaande collega's hier op de Hit Radio. Wij zijn er weer met een nieuwe uitzending. De 237ste Hit Riders op vrijdag. Te beluisteren via DAB+. In een groot deel van Nederland. Ook op Middengolf AM747 daar trouwens. Voor een groot deel.

ook in Zuidoost-Vlaanderen via Radio Dendergold en Radio Grootgaalder. Maar ook via het wereldwijde internet, het World Wide Web, zeggen wij dan. Het drukke sjaal alweer. Ja, er is een nieuwe tipper van de week. Die komt eraan straks rond 5:30. Er is massaal gestemd op de keuzeplaat van de luisteraars. Waarvoor dank trouwens. Daarover straks meer rond 6:30 in het tweede uur Hitwilers. Maar zover zijn we nog niet, want het is ook nog muziek van Bart van Leeuwen. Die komt langs met de plaat in zijn verhaal. Er is de Jukebox klassieker. Er zijn verzoeknummers. En ja, er is goed nieuws en slecht nieuws te melden. Maar ik ga het toch even rustig, relaxed voorzitten hoor, hier in de studio. Ik heb het hier lekker qua temperatuur nu. Ja, een klein beetje airco aangezet zo net, voor ik begon hier. Ja, een collega had het vergeten te doen. Maar nu is het hier echt excellent. Ja, het is hier echt uitstekend, zou ik zeggen. En als je hier de studio buiten stapt, het verschil in de gang. Jongens, dat is dag en nacht verschil, zeg maar. Ook al scheelt het maar een paar graden, maar het maakt het voor ons toch een heel stuk aangenamer om te werken hier in de studio. En zo brengen wij onze avond door tot 7 uur vanavond. 237e uitzending, zeg ik net. Ja, het loopt aardig op, toch wel. Ik vermoed iets speciaals te doen rond de 250ste uitzending. Maar ja, daarover gaan we het later in de uitzending nog wel hebben, denk ik.

van Hitriders vlucht 707 op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is ongeveer 2 uur na het opstijgen. De gezagvoerder van de vlucht is Jos van den Bos en dit is uw stewardess Jacqueline Segers. We raden je aan om tijdens het programma je gordel om te doen terwijl je zit. Gebruik om veiligheidsredenen ook geen elektronische apparaten tijdens het starten van het programma. Als we iets voor je kunnen doen, laat het ons dan weten.

0: begin jaren 90 moet het zo wat geweest zijn voor Ronnie Griffiths. The best of breaking up. Ja. En vertrokken zijn we. Tussen de vlagen door, zei ik zo net. En we zijn er niet alleen, want Jacqueline is ook intussen al binnen geweest hier in de studio. Dankjewel Jacqueline voor het drankje.
1: Dit is Hitradio. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits hoor je hier. Hit music and more.
0: Niks dan grote hits tot 7 uur vanavond ook alweer. De 237e Hitriders op vrijdag.

0: als het op dit soort van muziek aankomt nog wel. Barry White, You See the Trouble With Me. Ja, ik zie er problemen wel als er problemen zijn, maar wij hebben eigenlijk nu op dit ogenblik geen problemen, toch?
1: Nee? Hits, tips en gouden ouwe. Jules van den Bos.
2: De

1978 voor Jerry Rafferty. City to City. Geweldige plaat, maar geweldig vindt u niet. Had ook een geweldig album uit eind jaren 70. Deze Jerry Rafferty. Stonden nog een paar andere hits op die ook de hitparade gehaald hebben. En toch wel voor een paar weken, zeg maar. Ja, ik steek even mijn hoofd buiten en wat zie ik? Ja, ik zie niks dan regenvlagen en wind.

maar voor het geluk dat er af en toe eens regen is, want we snakten er met z'n allen na vervullen. Wat we vorige week vrijdag hadden, dat is niet normaal toch wel. Als je dan ook weet dat een grootschalig onderzoek heeft uitgewezen dat hogere temperaturen leiden tot minder slaap. Als de klimaatopwarming zich verder doorzet, zullen we in 2099 allemaal elk jaar gemiddeld 50 tot 58 uur minder slapen. Zeg dat wel, jongens, zeg dat wel, zeg dat wel. Kom dat tegen, zeg ik zo, zeg ik zo. Zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Dus 50 tot 58 uur minder slapen. Ja, door de warmte, dat zou goed kunnen. Als je dan weet dat Billy Ocean vraagt om nog een beetje langer te blijven. Stay the night, zegt hij. Wat moet je daar dan mee doen? Ik zou het niet weten.

0: zo is het wel genoeg geweest, toch? Ja, ga je er nu mee opgaan, Billy? Nee, ik blijf niet. Nee, ik ga deze nacht in mijn eigen bedje slapen. Dus ik blijf niet bij jou. Zoals we dus beloofd hadden, zo net de tipper van de week.
1: Jos van den Bos...

0: aan. Kijk eens aan, dat is echt wegdromen toch wel bij deze tipper van de week. Kwam vorige week als hoogste nieuwe binnen in de Nederlandse tipperrade.
1: Weer of geen weer, Jules van den Bos is er weer.
0: Ja, zei dat wel. Carol G en Bruno Mars, het nummer heet Still. Aansluitend daarop vinden we dit toch wel een geschikt nummer. Hier is Benny Nijman.

diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig. Kom, probeer nog één keer van me te houden.

0: bij me. Ga niet weg van mij.
1: Goed gezegd toch wel.
0: Ga niet weg van mij.
1: Beter gezegd dan, je moet niet alle roddels geloven wat men je wijs maakt. Benny Nijman zong het in 1987. Je woorden, ga niet weg van mij. Ja, dat is de waarheid, dat is een koel toch wel. Zo, hallo, even kijken. Het is 23 minuutjes voor 6 uur. Welkom in alweer een nieuwe uitzending van Hit Riders op vrijdag. De 237ste vandaag al.
2: How are we all doing today?
1: Goed, ja.
3: The greatest hits.
4: Are you kidding me?
5: My radio. More music now.
1: There's a place. Oh, wat ik ook zo'n leuk verhaaltje vind, is iets wat ik je straks ga meedelen. Maar ik denk dat ik nog even in beraad ga. Ja, ik vind het toch zo'n lekker mopje. Dus...
3: playing nothing but the greatest hits.
1: Ja, oh, leuke show toch wel weer. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker. Alleen die grote hits worden hier bij ons tot 7 uur vanavond. En dan krijgt u nog veel van, veel meer van het lekker, zou ik zo zeggen. Met de rest van de collega's tot vanavond tot 11, 12 uur. Ken je deze nog van Rolls Royce?

0: kijk eens aan zeg. Wat een geweldige sound hebben deze mensen toch gemaakt. Eind jaren 80, Rolls Royce. U kent ze ook nog van Carwash. En nog zo'n paar andere grote hits. Maar deze sprong er toch wel echt bovenuit. Deze Rolls Royce en de Rolls Royce Express. En ik krijg het hier echt warm van in de studio. Ik heb hier tussen, je gelooft het of je gelooft het niet, de airco teruggehaald. Ja, het is waar hoor. Jongen, wat krijg ik het warm van dit soort muziek.
1: Bonjour à tous les auditeurs. Voici l'émission Hit Riders, diffusée le vendredi de 17h à 19h avec Jos Van Den Bos.
2: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant.

0: geweldig Frans talige hit van Michel Sardou. 1978 was dat en je hoorde en chantant. Ik kijk even op de klok, het is over kwart voor zes. Intussen het is tijd voor onze collega Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik hoop dat je even tijd voor me hebt, want ik wil je namelijk een liedje laten horen. Een liedje over ballonnen die je ziet vliegen tot ze langzaam uit het zicht verdwijnen. Probeer dat beeld even vast te houden in gedachten. Het liep namelijk niet goed af met die ballonnen. Eenmaal in de lucht werden ze aangezien voor UFO's, waardoor de autoriteiten zich zorgen gingen maken. Zelfs het leger sloeg alarm, want die UFO's zouden wel eens een gevaar voor ons land kunnen vormen. En dus was er een of andere generaal die zijn straaljagers op mijn ballonnen afstuurde. De piloten voelden zich stoere soldaten die klus wel even zouden klaren. Ze dachten dat ze Captain Kirk uit Star Trek waren. Alleen was het nu geen fictie. Vanaf de grond leek het één groot vuurwerk, maar in de lucht was het bittere ernst. En de buurlanden konden natuurlijk niet achterblijven. Ook zij begonnen de horizon te bestoken. Sterker nog, het liep steeds verder uit de hand. Zelfs het oorlogskabinet kwam bij elkaar, voorgezeten door de ministers Lont en Kruidvat. Ze maakten snode plannen en dachten dat ze nog slim waren ook. Ze riepen, nu is het oorlog. Dit is het moment om de macht te grijpen. Tja, wie had dat nou kunnen denken? Dat het zo ver kon komen door mijn onschuldige ballonnen. Die oorlog die duurt ondertussen maar voort. En een winnaar komt er niet. Er zijn alleen maar verliezers. Er is namelijk niets meer. Zelfs geen ministers van oorlog en geen straaljagers meer. Het enige dat is overgebleven is een wereld vol puin. Wel heb ik nog één ballon over. Ik blaas hem op, ik denk aan jou en ik laat hem gaan in de vrije lucht.

Ja, een plaat die toch wel erg aansluit aan de actuele tijd waarin wij ons momenteel bevinden. Als je denkt aan de oorlogen tussen Oekraïne en Rusland en ja, al die andere wereldoorlogen die er misschien nog zullen volgen. Wie weet, laten we hopen van niet eigenlijk wel. Je hoort in Nena en 99 Luchtballons. Hier is Neil Diamond.

Ja, en ik hoor je thuis nu al zeggen, wat zegt die Jos nu? Na het draaien van die plaat van Nena, Nice Gluckballon, spreekt over een wereldoorlog. Ja, laten we hopen dat die er niet komt, die vierde wereldoorlog. Maar als je ziet hoe er in de wereld toch veel onrust is, denk maar ook eens na over al die miserie rond de straat van Hormuz. Ja, dan stel je toch wel soms de vraag, jongens, met wat zijn wij bezig? Maar ja, het is niet aan ons om een beslissing daarin te nemen hoe dat allemaal gaat aflopen. Intussen betalen wij maar lekker veel geld voor mazoet en stookolie enzovoort. Zo, bij deze dat gezegd zijnde maak ik graag afspraak voor het tweede deel na 6 uur. Dan zijn we er weer. Tot straks!

0: Zo, welkom in het tweede deel Hitwaarders op deze vrijdag 21 augustus 2026. Kijk zo. Leuke plaats om toch wel tot 7 uur nog vanavond. En ik zei het net in het eerste uur, ik had hier zo net iets ontdekt, zo'n leuk mopje dat ik je wou vertellen. En het gaat over het volgende, het gaat over een mobiel netwerk. Een politicus op campagne in een landelijk gebied vraagt in een café wat de grootste problemen van de gemeente zijn. De cafébezoekers zijn het er allemaal over eens dat de staat van de wegen het grootste probleem zijn. En dat is iets waar ze al jaren mee te kampen hebben. De politicus neemt zijn gsm en belt een nummer, fluistert een paar woorden en zegt vervolgens heel uit: zo, jullie problemen zijn meteen opgelost. Zijn er nog meer problemen? En iemand in de zaal roept: ja, er is hier geen gsm-bereik. Dat vind ik toch zo'n geweldig goede mop eigenlijk.
1: Dit is Hitwaarders. Broadcast on the internet. Every Friday till 5 and 7 p.m. With Jos van den Bos. Herinnert u zich

0: Pink, Jimmy Mahorn. Deze keer vragen we toch wel eens een iets ander nummer van deze grootmeester hemzelf. Isn't it? Ja, is voor het echte kenners toch wel, want het is een nummer dat noteert uit eind jaren 80 van onze stelling. Alleen de grootste gids geworden hier.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Playing only the best music in the world. This is...

het voorbije weekend kregen we het slechte nieuws te horen dat Frank Bird is komen te overlijden op 77-jarige leeftijd. De drummer van deze band van ZZ Top. Hij overleed op zijn ranch in Richmond, Texas, terwijl hij in hospicezorg onderging. Omringd door leden en leden van zijn familie. Ja, zo is het. Dus Frank Birds, de drummer van ZZ Top, deze week overleden. Ja, het is de laatste tijd elke week wel iemand die uit ons midden verdwijnt. Altijd iemand uit de muziekwereld, uit de muziekscene. Denk ook maar eens terug aan een week of twee terug. Toen hadden we Bonnie Tyler die overleden was.

1977 voor deze band. Normaal, ja, of ze normaal waren, dat weet ik niet. Maar dat was in ieder geval toch wel goede muziek. Ja, deze meneer mocht vorige week nog kaarsjes uitblazen. Rocco

die vorige week 86 jaar jong werd. En ook Madonna werd vorige week of deze week 68 beter. Ja. En er is ook nog iemand jarig, een zekere Hans Beers. En voor hem gaan we plaat draaien. Ik verklap nog niet hoe oud hij geworden is, maar hier is Hans Beers, zijn plaat. Creedence Clearwater Revival.

0: Ja, als je dit hoort, weet je wel hoe laat het is. Toch wel, het is, even kijken, 2 minuutjes voor 6:30. We zijn ietsje vroeger dan oorspronkelijk, dan normaal eigenlijk. Maar ja, dat geeft niet. Beter te vroeg dan te laat, Jos. Het is tijd voor de keuzeplaat van de luisteraars. En daarop is terug massaal gestemd deze week. En ik zet hier intussen nog het een en ander klaar. Zo, voilà, kijk. We gaan eens kijken. Het lijstje is even overlopen. Je kon kiezen uit 3 laureaten opnieuw. 3 favorieten die terug online stonden sinds dinsdag namiddag op onze Facebookpagina van Hitriders. En ook op die van Jos van den Bossen. U heeft het massaal gezien. Ook in mijn verhaal waarschijnlijk wel. En u heeft massaal gestemd. Ik ga eens even kijken hoeveel stemmen er waren voor Wilson Pickett, Land of Thousand Dances uit 1966. Was dat? En ik kijk eens even. Oh, 17% van onze luisteraars stemden op Wilson Pickett. Ik weet niet of dat zal volstaan om als eerste, laat staan als tweede gedraaid te worden. Als ik dan kijk naar De Selector. De Selector, een plaat uit 1979, kreeg zomaar eventjes 55% van jullie stemmen. Waarvoor dank trouwens. En dan was er ook nog een derde keuzeplaat, een derde mogelijkheid. Een nummer van Madonna, ik zei zo net, Madonna die ook deze week 68 jaar jong werd. Daarop stemden 26% van de luisteraars. Dus dat wil zeggen dat De Selector had lopen met de meeste voorkeurstemmen. Dus goed voor 55% van de stemmen. Hier is De Selector met On My Radio.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

55% van onze luisteraars hun stem. Ja, dan was er ook nog zo'n plaat als die van Madonna, die deze week 68 jaar jong werd. En nog altijd actief bezig is, want ze is onlangs nog met een nieuwe LP op de markt gekomen. Madonna en Material Girl stond ook in het lijstje op de derde plaats in het lijstje. En zij gaat lopen met 26% van de stemmen. Ik noem even een paar mensen op die erop gestemd hebben. Dat zijn onder andere Tinne Moordgat, Noortje Raas, Natasja Segers ook, ja, waarvoor dank. Annick Hermans, Ilse van Lierde, Rita Triest. Allemaal mensen die gestemd hebben op dat nummer van Madonna. Waarvoor dank trouwens. En hier is de dame in kwestie.

prachtig voor deze geweldige dame. Madonna en The Material Girl doet voor 26% van de stemmen van onze luisteraars in deze 237ste Hit Riders op vrijdag. En sinds vorige week hebben we dus ook gezegd, de plaat die eruit valt, die wordt de week nadien gedraaid. Dus wij moeten straks ook nog die plaat draaien die er vorige week uitviel. En dat was toen het nummer van CCR en Lodi. Jukebox klassieker.

is het meisje van Drummel van de Band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke vent. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in de hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

0: daar zal eens moeten naar gekeken worden, denk ik toch wel. Ofwel is er aan die plaat gesleuteld, ofwel slaat het bestandje over. Omdat het zo oud is waarschijnlijk. Het komt uit 1939, je hoorde de jukebox-klassieker van de Ramblers. En wie is Loesje?
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: En ze is vandaag ietsje vroeger dan normaal, lieve mensen. Ik weet niet hoe dat komt. Komt dat misschien omdat het een vlaagje geregend heeft? Het zou goed kunnen zijn. Jacqueline, goedenavond.
1: Goedenavond, Charles.
0: Goedenavond, Jacqueline. Oh, wat ben ik in mijn nopjes dat je er weer bent in de studio. Vind je het ook leuk hier? Is het een beetje aangenaam? Het klimaat is goed zo?
1: Ja, niet te warm? Ik ben blij dat het een beetje geregend heeft vandaag en dat het een beetje verkoeld is, want het was toch warm.
0: Ja, inderdaad. Zoals het vorige week vrijdag was, het was niet om buiten te komen. Weet je dat nog, Jacqueline, dat we toen de woonkamer, zeg maar, naar het programma... Hè? Ja, weet je het nog?
1: Ja, met een lekkere gin tonicje erbij.
0: Ja, inderdaad. Meer mogen we niet verklappen. Jacqueline, vertel eens, wat heb jij meegebracht als menu voor vanavond of voor morgen? Vertel eens.
1: Ja, dus voor vanavond heb ik klaargemaakt varkensvaasje met jagersaus, met verse champignonjes en dan nog groene boontjes met spek er rond en mini kroketjes. En als dessert heb ik een geflambeerde pannenkoek voorzien met een lekker bolletje vanille-ijs.
0: Dat meen je niet, Jacqueline.
1: Het is een feestmenuutje.
0: Is dat echt waar? Wel, ik ben echt verschoten van jouw menu. Het is totaal iets anders dan wat we gekregen hebben de voorbije weken met die warme temperaturen.
1: Ja, maar het is omdat het regende dat ik gezegd heb, ik ga er nog een keer iets extra in steken, hè.
0: Ja, nog een keer extra de vlam tegenaan gooien en het vuur een beetje harder zetten en eens iets warm op tafel serveren.
1: Want we konden toch niet buiten genieten en daarmee heb ik lekker gekokkereld in de keuken.
0: Ja, inderdaad, Jacqueline. Het is nu een beetje tussen de vlagen door dat we het programma brengen en ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en als je niet weet wat te doen, stel ik voor dat je even rustig langskomt op mijn eilandje. Wat denk je ervan?
1: Ik ga in mijn jacuzzi springen.
0: Ah, je gaat dat doen? Oh, dat is ook natuurlijk leuk, ja? Anders nodig ik je graag uit op mijn eiland. Samen met Casey en de Sunshine Band. Bedankt, Jacqueline. Tot volgende week.

0: te zagen of het een beetje regent. Maar eigenlijk hebben we er toch om gesmeekt dat het wou regenen. Want het was al een paar weken echt droog aan het worden. Alles was aan het verschroeien. Het gras was kapot. De landbouwers klaagden steen en been. Ja, en dan dromen wij intussen terug weer van die witte stranden. Contouma Island, ik zie me daar al zitten samen met Jacqueline. Zo, dat was zij ook weer met de rubriek Wat eten we vandaag. En ik had het vorige week gezegd, de plaat die eruit valt bij de keuzeplaats van de luisteraars draaien we de week nadien. En vorige week hadden we CCR die niet aan bod kwam met een nummer uit 1969. Je hoorde toen niet Lodi en je hoorde wel Henk Wijngaard en de Human League. Mensen die het programma Ger beluisterd hebben op YouTube zullen het waarschijnlijk gemerkt hebben. Het nummer van de Human League werd eruit gevist. En dat heeft allemaal te maken met de auteursrechten. Namelijk degene die, de beheerder van de auteursrechten, wil niet dat het nummer verschijnt via YouTube.
1: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.
0: Dus deze viel er vorige week uit. Hier is CCR.

0: Zo, die plaat viel vorige week eruit. Eigenlijk wel, ja. Kwam niet aan bod in de lijst van keuzeplaat van de luisteraars. Creedence Clearwater Revival vandaag voor de tweede keer in de show. Met deze keer met Lodi. Dus dat betekent dat we bij jullie in het krijt staan. Volgende week hoor je Wilson Pickett met Land of Thousand Dances. Want die kwam vandaag niet aan bod.
1: Shows van den Bos.
2: De hits knallen uit je radio.

jullie nu thuis ook al met plannen zitten vanavond gaan we loes. Nieuwe single van Marco Schuitmaker. En wordt het een even groot hit als die Engelbewaarder. Ja, ik hoorde even mijn stem eigenlijk niet meer. Nee, ik zat hier even met die kabel van mijn hoofdtelefoon. En plotseling hoorde ik niks meer. Dus ja, dat kan hier allemaal gebeuren. Zeg maar. Marco Schuitmaker en de nieuwe single Loesu. 6:30 voor 7:00. Het loopt hier op zijn einde. De 237ste Hit Riders op vrijdag. Toch nog eens even terug in die tijd met deze geweldige dame. Die is Marjorie Haynes. Your love.

0: nerveus, man.
1: Ja, het is 3,5 minuut voor 7 uur. We moeten ons hier haasten om afscheid van jullie te nemen. We bedanken jullie voor het luisteren naar deze 237e uitzending. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we 28 augustus. En dan zijn we in de laatste aflevering, in de laatste uitzending van de maand augustus van 2026. Jacqueline is er ook weer bij dan. Zij bedankt jullie ook op het luisteren vanavond. En ik zou zeggen, maak er een leuk weekend van. Geniet van de temperatuur. En vanaf zondag zou het rug ietsje beter worden, heeft men voorspeld. Dus dat belooft voor volgende week. Dan zijn we er weer. En wie weet nog met veel meer. Dit wordt onze laatste vocale. Veel pret met de komende collega's nog. De groetjes, tot dan, dag.

De meeste collega's en de meeste mensen weten ook al dat ik echt deze formatie ABBA ontzettend graag hoor en ook van die muziek kan genieten. Maar ik ben ervan overtuigd, dat zijn heel wat mensen. Daarom begonnen we deze muziekdoos vandaag met ABBA en Take a Chance on Me. Vrienden, allemaal van harte welkom en fijn dat jullie er weer om meeluisteren de twee komende uren na deze nieuwe start van Muziekdoos. Nieuw werk heb ik vandaag ook meegebracht. Een leuke zomerse single voor 2026. Zotverliefd. En dat is natuurlijk Bart.

0: er nog eens een van die echte klassiekers naar boven in deze aflevering van de Muziekdoos, dus van Barry White. Een nummer dat je op elk feest nog hoort voorbij komen. En dit is ook een ambiancemaker. Onze vriend en collega CDV.
1: Een avond stappen, een pintje pakken. Het weekend staat weer te dringen voor de deur. Met al mijn vrienden, wat moppen tappen.

kunnen graag genieten van een van die nummers van Vanessa met deze Shine Up. En we keren terug naar het nieuwere werk en het wordt gesmaakt en dat doet mij ook een groot plezier. Onze recente single is al meer dan 11.000 keer gestreamd op korte tijd. Bedankt daarvoor, vrienden. Blijf hem gewoon beluisteren en dat kan allemaal via Spotify en andere digitale platformen. Waarom draaien voor jou? Op meerdere maal verzoek Rudolf Stevens met de kou van het leven. Deze week gaan we in de studio voor nieuw werk. En uiteraard, er komt ook een nieuw duet uit met Stevens en Casale. Meer daarover heel snel.

onze nieuwe single dus, Ik hou van het leven. En dit is een gouden klassieker vanuit die gouden 70er jaren, want toen werden er hele mooie platen gemaakt. En deze meneer scoorde bij ons in Vlaanderen een enorme hit en brak toen door. En sindsdien was hij gewoon niet meer weg te denken uit ons eigen Vlaanderland. Het was een sympathieke meneer, deze Freddy Breck.

Wel, deze plaat liep even gegoogeld, vrienden. En het is al van 2008 dat hij is overleden, Freddie Breck. Om precies te zijn op 17 december. Na deze van Freddie Breck maken we plaats voor René Redley. Ik laat je nooit meer gaan.

Een beetje Duitsstalige slagers in ons programma van deze muziekdoos. Waarom niet? Samen met een van die nieuwe nummers van de zoon van Costa Cordalis. Maar de naam schiet me nou niet te binnen. Ik zal zo biedt eens even op een speakerbriefje kijken. En weet het jullie te zeggen na dit mooie stemgeluid. Een dame waar ik de grootste bewondering voor heb. Die ik volgende maand nog eens live aan het werk zie samen met Corrie. Hier is Mieke.

Het Duitsstalige nummer net voor deze van Mieke was Lucas Cordalis. En Mieke ging met ons even over een zwoele zomernacht zingen. Dit ze dus voor ons. En dit? Ja, ja. Nu gaan ze thuis ten huize luidruchtig meebrullen. Anja, laat je maar gaan.

Wat een ambiancemaker deze Justin De Wiltus met zijn Cheerio. En wees ervan gerust, in Nederland is het allemaal omstreden, maar bij ons in België wordt dit ook een gigantische hit. We gaan onze vriend Julien nog eens draaien. Moustache met All My Trouble.

zou dit jaar 80 worden, maar helaas is het niet zo. Heeft het noodlot daar anders over beslist. Hij overleed op 21 maart jongstleden. Moustache met zijn All My Trouble. De zomer van Oyelele. Dit zijn de meiden van K3.

We namen meteen nog eens een kijkje in het repertoire van deze Smokey en we draaiden nog eens heel graag een van hun grote hits. Christophe heeft ook een zomerrit te pakken dit jaar. Ja, ik geloof nog in mijn

De keizer van het Vlaamse lied. Hij bezong voor ons een van zijn mooie klassiekers. Die mooie van Linda. Nieuw werk van de Gamble Brothers.

Presley met die mooie No More. Onze collega Honey Dee heeft ook een nieuwe. En zij neemt ons even mee naar vervlogen jaren. Met een oudere hit in een nieuw kleedje. The Locomotion.

volgens muzikaal een kijkje in het repertoire van deze Ju Dasai dus. En we gaan ze nog eens draaien. Haar single. We wensen haar uiteraard het beste toe. Isabelle A.

pracht van een plaat, dus vanuit 1977. Een van mijn favorieten. Deze van Manhattans en Kiss and Say Goodbye. We gaan moeder en dochter nog eens laten zingen. Zeer mooi. Sterre en Larissa.

We konden deze hopladi hoplada dankzij een trouwe luisteraar nog eens een keer opnieuw programmeren in ons programma. En we zeggen van harte bedankt aan Franske. Heb jij soms ook zo'n bepaald nummer dat je graag wil horen? Laat het ons gewoon weten. Dat doet ons altijd een plezier van jullie wat te horen. Wat doe je terwijl je luistert naar ons programma van Muziekdoos? Van waar luister je mee? Wel, ik ben echt heel benieuwd. Reacties, die mogen jullie altijd sturen naar rudolfstevens@telenet.be. Bobby Prins met een gouden ouwe. Waar moet ik heen? Ik zit hier.

zo vaak te horen krijgt op jouw radiostation, deze Bobby Prins, maar toch nog wel eens de moeite waard om te draaien. Waar moet ik heen? Middle of the Road.

Tweedledee, Tweedledam, dus een van die leuke meezingers van Middle of the Road. Jubileum CD hebben ze uitgebracht, recent. En uit dat album gaan we deze draaien. Die Calimeros, Agadoo.

Die Calimeros met Agadou. Het volgende sympathieke duo. Daarmee gaan we terug naar de zomer van Ibiza. En hebben jullie al meteen door over wie ik het heb. Mike Grondi en Andrea Schön.

Andrea Schön met zijn vrouwtje Andrea de Schön, samen met haar ventje bedoel ik, Mike Grondy. En dit is een andere meneer van bij ons, mijn kameraad Jeremy Cazalet.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Vorige week is hij naar de studio gegaan om zijn nieuwste single in te blikken. Dus daar kijken we heel benieuwd naar uit. Vrienden, de hoogste tijd om afscheid te nemen dus. En we gaan dat doen samen met Willy Sommers. En aansluitend daarop krijg je nog eentje van Bonnie M. Heel graag tot een volgende aflevering van ons programma met deze muziekdoos. Tot ziens. En hopelijk tot de hoogst natuurlijk, hè.

het Muzieklabyrint.

het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert.

geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond aan het
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Haaltert.